0: opponent Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Something.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood, 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen.

0: Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
1: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of...

0: Alia Siiri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat een brandweerkazerne voorgaat.

0: staat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
2: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging door werkzaamheden op de A9. Op de N9 van Den Helder naar Amstelveen sta je tussen Heiloo en Akersloot 10 minuten in de file. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar heb je 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk staat file voor de aansluiting met de N514. En de vertraging is ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 10 uur botsten twee personenauto's op de dijk bij Schardam. Een van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 10:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Op zondag 15 juni organiseert Stichting Huis aan het Water voor de tweede keer de Amuse-tour aan het water. Tijdens de culinaire fietstocht van 33 kilometer langs bijzondere locaties in Waterland worden deelnemers verwend met hapjes, drankjes en live muziek. Starten kan vanuit Volendam, Marken of Monnikendam. Deelname kost €49,95 per persoon. Aanmelden via acties.tegenkanker.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er onder meer file door de werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor extra druk op de A9 en ook op de N9. Op de N242 heb je 10 minuten oponthoud van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Verder sta je een kwartier in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen, want bij Horen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

at the bottom.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam geeft meer uit aan jeugdzorg dan vergelijkbare gemeenten, blijkt uit onderzoek van bureau Cebion. De totale uitgave in het sociaal domein stegen sinds 2022 met een derde. Het onderzoek werd uitgevoerd na aanhoudende budgetoverschrijdingen. Afgelopen donderdag presenteerde Cebion de bevindingen aan de lokale politiek. Zondagavond rond 7:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Op 26 mei, rond 5:30, raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter op de Zeevangzeedijk in Edam. De scooterbestuurder reed door zonder te stoppen. Het voertuig had vermoedelijk een maaltijdbezorgbox. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en mensen met beeldmateriaal worden verzocht contact op te nemen via 0800 60 70.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
4: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
3: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
5: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
3: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind...

0: moment moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files in Noord-Holland leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op een aantal wegen heb je wel wat meer oponthoud, zoals op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, daar is de vertraging een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel sta je 10 minuten in de file. Op de N203 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor de aansluiting met de A9 ook 10 minuten tijdverlies. En het loopt behoorlijk vast door werkzaamheden op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514 is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 10 uur botsten twee personenauto's op de dijk bij Schardam. Een van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 10:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file onder meer door werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de N514... Op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
2: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog

0: oorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
1: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van... er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
0: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder... die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind... krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt... is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Noord-Holland die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A27, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies... van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... sta je voor knooppunt Amstel ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A10 Noord bij de Koentunnel... is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten... onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding... maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedemorgen, het is vandaag alweer de tweede dag van de zesde maand. Gaat snel, nog een paar maanden en dan is het weer kerst.

Diamanten zijn blijkbaar een onderwerp die graag worden bezongen in liedjes. Zo ken je ongetwijfeld wel het nummer uit de James Bond film Diamonds Are Forever. En dit was ook zo'n populair nummer Diamonds and Pearls door The Prince en The New Power Generation. Dat is één van de vele koffiehits deze ochtend bij de LOVA.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond rond 7:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A10, de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord doe je er 10 minuten langer over. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je bij Horen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er stond een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

0: volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 26 mei, rond 5:30, raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter op de Zeevangzeedijk in Edam. De scooterbestuurder reed door zonder te stoppen. Het voertuig had vermoedelijk een maaltijdbezorgbox. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en mensen met beeldmateriaal worden verzocht contact op te nemen via 0800 60 70. Zondagavond rond 8:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen ze mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOV1.

En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edam-Volendam? Gek zijn op aardbeienjam, dat is in. Oh, dat komt waarschijnlijk van Gerard Joling, want die is ook dol op aardbeienjam op een croissantje. En wat is dan uit? Het zijn van een ochtendmens, dat is uit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online

0: Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3:00 vannacht en rond 7:00 was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV

0: bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De meeste nationale vlaggen gebruiken ook wel de kleuren van hun land in die vlag. Maar dat is niet bij elk land zo. De vlag van Jamaica is de enige nationale vlag zonder de kleuren rood, wit en blauw.

Uit onderzoek van Samsung blijkt dat 47% van de samenwonenden wrijving ervaart over de verdeling van het huishouden. De grootste frustraties zijn opruimen, stofzuigen en het schoonmaken van de badkamer.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 15 juni organiseert Stichting Huis aan het Water voor de tweede keer de Amuse-tour aan het water. Tijdens de culinaire fietstocht van 33 kilometer langs bijzondere locaties in Waterland worden deelnemers verwend met hapjes, drankjes en live muziek. Starten kan vanuit Volendam, Marken of Monnikendam. Deelname kost €49,95 per persoon. Aanmelden via acties.tegenkanker.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Gemeente Edam-Volendam geeft meer uit aan jeugdzorg dan vergelijkbare gemeenten, blijkt uit onderzoek van bureau CBION. De totale uitgaven in het sociaal domein stegen sinds 2022 met een derde. Het onderzoek werd uitgevoerd na aanhoudende budgetoverschrijdingen. Afgelopen donderdag presenteerde CBION de bevindingen aan de lokale politiek. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 10:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Doortje de Bok uit Edo Volendam. Hij bezong Mijn Volendam, oftewel A Town Like This. En dit is de gedachte voor vandaag. Onthoud dat ook tegenwind een keer gaat liggen. Wens een mooie dinsdag. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte.

0: Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interim trainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer naar Amsterdam op de A4 staat in de file voor de Schiphol-tunnel, want die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Heerlijk voorbij de boterham, Ilse de Lange, Vaya con Dios en natuurlijk Starship. Zo zijn we begonnen met Skudde in de middag voor deze dinsdag 2 juni. Marcel, jij dan bedankt voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. Ook in dit uur lokaal en regionaal nieuws met straks om 12:30. Onder andere de NOS Headlines en onze weerman.

smaakt naar zoet, zout, zuur. Robert van Hemert. 6 juni wordt weer de jaarlijkse Korendag in Monnikendam gehouden. En op deze Korendag zullen weer tientallen koren uit alle delen van Nederland deelnemen. En ze laten zich van hun beste kant horen en zien op 5 verschillende locaties in het mooie stadje Monnikendam. Wil je daar meer informatie over? Kijk dan even op de website van Stichting Promotie Waterland.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten. Gisterochtend rond 10 uur botsten twee personenauto's op de dijk bij Schardam. Een van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk. Zondagavond rond 8:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Werk kan stress geven. Ontspan. LOVE.

There Must Be an Angel, Eurythmics en daarvoor Rick James, Glow. Programmering van LOVE TV tot en met zaterdag 6 juni. Een nieuwe kermismiddag voor senioren. De senioren van Oosthuizen die werden een middag vermaakt met een muziekbingo en een optreden van Carola Smit met Dick Plat. Dat was een samenwerking met het CBW, Edam Volendam en het Raadhuis. En een heel seizoen artiesten in de aftrap. Kijkt u wie dat waren, want het waren niet zomaar artiesten. Wil je meer weten, kijk dan even op onze website. Tijd voor de nieuwe Love, lieveling. Lululululu.

0: Morgen zoeken door Kees Veerman. I gotta know what's going on. Straks gaan we schakelen naar onze nieuwsredactie. Want het is de hoogste tijd voor het NOS Nieuws. Daarvoor natuurlijk ook onze trouwe lokale en regionale adverteerders. Wil jij meer weten over de advertentiemogelijkheden hier bij de LOVE? Kijk dan even op onze website of mail naar adverteren@rtvlaaf.nl.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: Contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com. Op zondag 15 juni organiseert Stichting Huis aan het Water voor de tweede keer de Amuse-tour aan het water. Tijdens de culinaire fietstocht van 33 kilometer langs bijzondere locaties in Waterland worden deelnemers verwend met hapjes, drankjes en live muziek. Starten kan vanuit Volendam, Marken of Monnikendam. Deelname kost €49,95 per persoon. Aanmelden via acties.tegenkanker.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Louis Volsi samen met Demi Lovato, René Vroger en Bad Boys Blue. En het Hoogheemraadschap Hollands Noordelijk Kwartier is gisteren gestart met het maaien van circa 1200 kilometer dijken. En vanaf 15 juni zijn ook de circa 6000 kilometer sloten aan de beurt. Het maaien is nodig voor het behoud van veilige dijken en voor de doorstroming van water. En bij de werkzaamheden houdt HHNK en de aannemers zich aan de gedragscode met afspraken en regels voor het onderhoud. Zo houden ze rekening met beschermende dier- en plantensoorten. En waar ruimte genoeg is, blijven de sloten zoveel mogelijk planten staan, omdat het goed is voor de flora, fauna en waterkwaliteit. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Dan gaan we terug in de tijd met Love, 3 A's en Afrojack.

Dat allemaal in my world. Alles overnieuw. Welcome to my party. Love, 3J's en Afrojax samen met Allo Black. Straks na tweeën, een nieuwe 2 na 2. Wie denk je? John de Bever.

0: Of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor

0: spuitjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

John de Bever die maakt het spannend. Laat het licht maar uit, want we doen het in het donker. En ook in de 2 na 2, ik ga leven. Straks om 2:30, hoogste tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Gaan we even schakelen naar onze nieuwsredactie. We gaan eerst luisteren naar Jan Smit, Elton John en Kiki D. Incognito en Melanie.

0: Maybe you're beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 26 mei, rond 5:30, raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter op de Zeevangzeedijk in Edam. De scooterbestuurder reed door zonder te stoppen. Het voertuig had vermoedelijk een maaltijdbezorgbox. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en mensen met beeldmateriaal worden verzocht contact op te nemen via 0800... 6070. Gemeente Edam-Volendam geeft meer uit aan jeugdzorg dan vergelijkbare gemeenten, blijkt uit onderzoek van bureau Cebion. De totale uitgaven in het sociaal domein stegen sinds 2022 met een derde. Het onderzoek werd uitgevoerd na aanhoudende budgetoverschrijdingen. Afgelopen donderdag presenteerde Cebion de bevindingen aan de lokale politiek. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 10:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een Boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Zolang het maar niet in de broek is. Just a flirt, flirt, Miss Montreal. We gaan naar Bibliotheek Waterland. Zaterdag 6 juni doet Bibliotheek Waterland mee aan de landelijke boekstartdag. En deze dag krijgen de allerjongste bezoekers en hun ouders, grootouders, een extra hartelijk welkom in alle vestigingen van Bibliotheek Waterland. Het belooft dan ook een feestelijke dag te worden met muziek op schoot in de bibliotheek Monnikendam. Gevestigd aan, gaan we even zoeken, het speelnummertje 19. U bent welkom vanaf 10:30 ochtends tot 11:15. Wil je meer informatie? Uiteraard staat dat op de website van Bibliotheek Waterland.

0: En natuurlijk altijd harder. Dit was Dotan, daarvoor Harry Styles. Treat people with kindness. Knoop het in den oren. Morgen om 12 uur is er weer een nieuwe Skudde in de middag. Een fijne dinsdag verder.
1: LVE Televisie is er dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI.

0: lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze Most Wanted. En het is alweer dinsdag, de maandag is geweest en we gaan gewoon met elkaar 2 uur lang heerlijke platen draaien. Absoluut, net al Barry Marino en de Copacabana natuurlijk. En achteraan Annie Lennox en Walking on Broken Glass. Moet je trouwens niet gaan doen hoor. En dit is Raccoon uit Nederland, Lucky All My Life.

Als je het een beetje toch wel hebt over palingpop, ja, dan is dit toch wel een klein beetje het geluid van die palingpop, vind ik dan. Kees Plat hoor je met Mijn Volendam. Kees woont volgens mij zelf niet meer in Volendam, dacht ik. Misschien gaat hij wel weer een keer terugkeren natuurlijk, hè, want zijn roots liggen natuurlijk hier en zijn hart waarschijnlijk ook. Ja, weet je, natuurlijk kan je ook gewoon op afstand natuurlijk Volendam goed in de gaten houden. En dat is natuurlijk iets wat Kees zeker doet. Door nu met John Parr en Synth Almost Fire, oftewel Man in Motion.

Timeless and Where is the Love? Nou, hier. Ja, wij noemen onze LOVJ. Hè? En dat is natuurlijk ook afgekort gewoon in de volksmond Love. Nou ja, hier is de Love. Wel een lekker plaatje trouwens. Hè? Dat blijft het zeer zeker. Hey, we gaan door met een andere plaat van Bobby Goldsboro. En die gaat voor jullie zingen Little Things. En daarachteraan krijgen we ook nog het laatste lokale nieuws te horen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 11:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. Gisterochtend rond 10 uur botsten 2 personenauto's op de dijk bij Schardam. Een van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.
3: Oké.

John Lennon en Just Like Starting Over. Ja, dat kan natuurlijk inderdaad, kan je gaan doen, hè. Stel je nou voor, je bent uit elkaar gegaan, maar bent toch eigenlijk niet helemaal klaar met elkaar en dan groei je weer naar elkaar toe. Nou ja, dat is toch een beetje opnieuw opstarten, hè. Ja, starting over. Ja, dat kan ook. Is ook vaker trouwens bewezen dat het helemaal goed is geweest, hè. Vaak denk je dat het gras groen is bij de buurman, maar ook bij de buurvrouw, hè. Maar dan is dat vaak in ieder geval niet het geval. En dan, dan kan je gewoon opnieuw weer beginnen. Helemaal niks mis mee. Eric Clapton nu. Layla.

Maroon 5 en This Love was in die tijd een grote hit, hoor. Inderdaad, ja, vaak gedraaid als DJ. En gewoon nog een goede radioplaat, ook dat zie je zeker. Hey, we gaan weer toe naar de klok van 4 uur. Maar eerst nog de 3 J's en deze van Jason Derulo. En Want to Want Me.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakt

0: tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer, knooppunt Kooimeer, bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam-Buitenvelde 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug. Het laatste gedeelte alweer voor mijn kant. Na de klok van 5 uur, hè, wat ik al vaker heb gezegd, gaat de lof gewoon lekker verder. Dus hou je radio gewoon aan, hè. Hey, Elton John hoorde je met Don't Go Breaking My Heart, zo zeg ik het goed. En daarachteraan UB40 en Where Did I Go Wrong. En dit is natuurlijk zo'n all-time classic, een beetje een soort disco plaatje, hè. De Shapeshifters en Lola's Team.

Nick Schilder, inderdaad. Onze Nick Schilder, samen met Lost Frequencies en Lift Me Up. Kan je doen. Gewoon iemand omhoog tillen. Hè. Je moet alleen even oppassen dat degene niet iets te zwaar is. Hè. Dat je natuurlijk niet je hele rug gaat baseren. Dat je straks met een hernia zit of zo. Zou ik dan niet doen. Hè. Hey, daarvoor trouwens Yannick en Feel the Love. En ja, dit is echt even terug in de tijd. Maar ja, dat paarse en dat groene. Hè, die waren een beetje de kleuren van deze Doe Maar. En iedereen had er brosjes van. En had er zweetbandjes van en zo. Ja, mooie tijd hoor. Je hoort je

0: Komen met Donna Summer en Hot Stuff. En van deze Hot Stuff gaan we naar iets toch wat serieuzer werk, hoor. Hier voor jou nu het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond rond 7:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu op de A4. Om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Roberto Giacchetti en de Scooters met een wereldhit, althans in Nederland. Nee joh, voor mij hadden ze ook in België, hadden ze ook voor mij met deze plaat een grote hit te pakken. En volgens mij ook nog in andere landen, want het was gewoon echt wel een leuk plaatje, ook deze I Save the Day. Misschien nog nooit gehoord, nou dan moet je hem vaker aangezetten, want het is echt wel een goede plaat dit. Lekker feestplaatje. Hey, we gaan door van Roberto Giacchetti en de Scooters, die gewoon trouwens uit Nederland vandaan kwamen, naar iemand die eigenlijk uit Engeland vandaan kwam, maar volgens mij nu in Amerika woont. Geweldig artiest. Heeft ook gezeten in Genesis, maar solo is hij ook mega populair geweest. En heeft gewoon echt wel daar zijn credits ook op verdiend in zijn solo carrière. We worden nu in ieder geval met Strangers Like Me. Phil Collins. Whatever you do, I'll do it too. Show me everything and tell me how. It all means something.

En talk. Ja, ik moet toch wel een klein beetje bekennen dat het een beetje rustig is omtrent deze Coldplay. Ik weet niet wat de heren nu aan het doen zijn, maar ze hebben volgens mij gewoon een lekker sabbaticaltje ingelast of iets dergelijks. En ik geef ze ook geen ongelijk, hè, want ze hebben natuurlijk wel, voor mij was dat vorig jaar of het jaar ervoor, heel veel opgetreden. En op een gegeven moment, ja, denk je ook van, weet je, ik ga nu even genieten van het leven, want ja, werken is leuk, maar dit is misschien nog veel lekkerder, wat ze misschien nu aan het doen zijn, hè. Gewoon ergens bij een bad zitten of ergens bij een strandje of alles aan het ontdekken. Wie zou het allemaal zeggen? Hey, nu Lost Frequencies samen met Zonderling en Calvin Jones.

Jijn Roog en La Belle France. Ja, en daarmee ben ik helaas wel weer toegekomen. Voor mijn gedeelte dan, hè. Aan dat laatste paar plaatjes in deze twee uurtjes. Na de klok van 5 uur, hè. Gaan we gewoon verder. Dus nergens aankomen. Je radio gewoon zo laten staan. Je krijgt nog Total Touch van mij te horen. Louis Capaldi. En natuurlijk deze. Namelijk de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijd.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Maar we draaien natuurlijk ook altijd lekkere muziek, hè, op de LOVE. We hadden net de BZN met You're My Shelter. En we zijn begonnen met UB40 met Sing Our Own Song. Het lied werd geschreven als een anti-apartheidslied en werd gecensureerd in Zuid-Afrika. Met de ANC-strijdkreet Amandia Awetu wordt het beschouwd als een protestlied uit die tijd. Volgende nummer is van Jan Smit, Jij en Ik.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond rond 7:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 10:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een Boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hey, hallo. No pitches, please. En daarvoor een power ballad van NXS, Never Tear Us Apart. Zanger Mitchell Hutchins schreef de teksten voor zijn toenmalige vriendin, de Australische filmproducente Michelle Bennett. Die werd omschreven als Hutchins' eerste echte liefde. Zijn beste vriendin en vertrouwelinge, met wie hij een relatie had van 1982 tot 1987. En met wie hij tot aan zijn dood goede vrienden bleef. Bennett was de laatste persoon die Hutchins belde op de ochtend van zijn dood, op 22 november 1997. Volgens Hutchins zus, Tina, was Bennett de enige vrouw met wie Hutchins ooit had overwogen te trouwen. Maar dat is er helaas nooit van gekomen. Robbie Williams gaan we mee verder met Angels.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Pol schreef toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. De voormalige directeur van Milieudefensie werd daarom al na een dag ontslagen bij Tata Steel. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die exoot richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland en neemt al jaren in aantallen toe. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Het weer vannacht is het droger met opklaringen, morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 10 uur botsten twee personenauto's op de dijk bij Schardam. Eén van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk. Op zondag 15 juni organiseert Stichting Huis aan het Water voor de tweede keer de Amuse-tour aan het water. Tijdens de culinaire fietstocht van 33 kilometer langs bijzondere locaties in Waterland worden deelnemers verwend met hapjes, drankjes en live muziek. Starten kan vanuit Volendam, Marken of Monnikendam. Deelname kost €49,95 per persoon. Aanmelden via acties.tegenkanker.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Op 26 mei, rond 5:30, raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter op de Zeevankzeedijk in Edam. De scooterbestuurder reed door zonder te stoppen. Het voertuig had vermoedelijk een maaltijdbezorgbox. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en mensen met beeldmateriaal worden verzocht contact op te nemen via 0800 60 70.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het een stuk drukker dan gebruikelijk, maar het zijn veel dagelijkse files en een paar opvallende door ongelukken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muidenberg staat zo'n 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is hier gelukkig wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Nieuwveen 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Ballad of Easy Rider, Melon Vintage Future. En daarvoor The Police met Walking on the Moon. Morgenavond om 7 uur, dan is er weer een aflevering van Sukke Zorgen. Wanneer je een psychose doormaakt, beleef je de werkelijkheid anders dan de mensen om je heen. Dit is voor veel mensen beangstigend, maar soms kan het ook als betekenisvol of verrijkend worden ervaren. Of in combinatie hiervan. Anoikus is een vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid. Onder het motto gewoon psychosegevoelig bieden zij steun en voorlichting aan mensen met psychosegevoeligheid. Daarnaast treedt Anoikus op als belangenbehartiger en proberen zij zorg en onderwijs rondom mensen met psychosegevoeligheid te verbeteren. Ten slotte is lotgenotencontact een van de belangrijkste pijlers van Anoikus. Op woensdagavond, dus morgenavond, schuift Carola van Alphen bij ons aan en die komt daar van alles over vertellen. Dus dat belooft weer een heel interessante uitzending te worden. We gaan nu verder met een mooi liedje van Boudewijn de Groot. Eva.
1: Ik houd de wereld in mijn hand.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com. Gemeente Edam-Volendam geeft meer uit aan jeugdzorg dan vergelijkbare gemeenten, blijkt uit onderzoek van bureau Cebion. De totale uitgaven in het sociaal domein stegen sinds 2022 met een derde. Het onderzoek werd uitgevoerd na aanhoudende budgetoverschrijdingen. Afgelopen donderdag presenteerde Cebion de bevindingen aan de lokale politiek. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Onderweg naar huis, luister je naar de LOVA.

Stop That Tape, Spex Hildebrand. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze aflevering van Middagritme. En morgen ben ik er gewoon weer, hè, van 5 tot 6. We sluiten vandaag weer af met een nummer die ik uitzoek uit mijn eigen playlist. En deze, daar kun je ook lekker mee blaren, hoor. The Bee Gees met To Love Somebody. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 7:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond en leuk dat je luistert naar de Lavier met Nijlhoorn en Heaven. Daarachteraan Taylor Swift en haar The Faith of Ophelia. En zo is het opeens dan weer juni. Dinsdag 2 juni. Het is inmiddels alweer 10 minuten over 6 op deze dinsdag. En tot aan de achter ben ik weer bij. Zoals iedere dinsdagavond met alleen maar grote hits en great hits. Ook in dit uur weer lekker veel hits voor je meegenomen hoor. Zometeen Coldplay, Antoon komt eraan. Kim Wilde heb ik voor klaarstaan. ABBA, Lenny Kravitz, Son Mieux en nog heel veel andere grote hits. Zometeen eerst Westlife en When You're Looking Like That. Martin Solveig komt eraan en Hello. Even lekker die dinsdagavond in knallen. En nu is terug naar de 90's met de Red Hot Chili Peppers. Dit is Under the Bridge. Hele goede avond. Leuk weer dat je luistert naar de Lavier. Leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits.

Ja, je had de Backstreet Boys, je had de Boyzone en je had de Duke Westlife. Begin de Zero's gingen ze uit elkaar en When You're Looking Like That was een van hun laatste grote hits. Martin van Solveig daarvoor en Hello en de Red Hot Chili Peppers hoorde je ook natuurlijk nog met Under the Bridge. Wat gaat het weer doen de komende dagen? Nou ja, het is natuurlijk al een stuk veranderd ten opzichte van de afgelopen weken. Maar hoe ziet het er verder uit de komende dagen? Ik ga het je zo meteen vertellen naar Son Milieu en die zingen over deze avond, Tonight. En nu is Janet Jackson, dit is That's the Way Love Goes.

0: We'll make it to the morning light.
1: De ene na de andere hitscore is op dit moment weer San Milieu, ons eigen Nederlandse San Milieu. En Tonight hoorde je, daarvoor Janet Jackson en That's the Way Love Goes. En San Milieu heeft inmiddels alweer de volgende single uit. Die ga ik binnenkort ook voor je draaien hier in Crazy Hits. Nou, ja, het was vandaag al eventjes wennen, hè? Trouwens op de klok 7:30. Dus de hoogste tijd om te gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Het was vandaag al eventjes wennen, de ene na de andere bui met zelfs een klap onweer hier en daar. En dat gaat doorzetten, want ook de komende dagen blijft het op en top wisselvallig tot met vrijdag. De temperatuur gaat langzamerhand inleveren met vandaag nog zo'n 20 graden op de thermometer. Maar richting het weekend blijft er nog maar zo'n 18 of 17 graden van over. Vanaf het weekend dan klapt het wel weer langzamerhand op. In het weekend nog een enkele bui, temperatuur dan zo rondom de 20 graden. En zoals het nu uitziet op de lange termijn, volgende week lijkt een droge week weer te gaan worden met een temperatuur van gemiddeld zo'n 23 graden. Dit zijn de poppies.

Anton en Tot het einde van mei. Daarvoor Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. En de popjes worden je ook voorbij komen hier op Delphi. Natuurlijk in Greatest Hits. Tot dan af toe ben ik bij je iedere dinsdagavond. Ben namens Peter van de Stad. En zometeen hoor je onder andere nog Mr. Belt en Weasel. It's Not Right, But It's Okay. Bluff komt eraan met Zoute Landen. En nu is Coldplay. Dit is The Speed of Sound. Hallo.

Is de Belton Weasel, samen natuurlijk de stem van Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Daarvoor Bluff en Southlander samen met Gaike natuurlijk. En Coldplay hoor je ook voorbij komen en Speed of Sound. Zometeen de tweede uur van Greatest Hits. Met onder andere direct naar het nieuws Alex Warren. Fever Dream komt eraan en ook de Eurythmics staat voor je te trappelen om voorbij te komen met Sweet Dreams. Ik heb het nog twee voor je klaarstaan dit uur. Zometeen Lenny Kravitz terug naar de 90s met It Ain't Over Until It's Over. En nu eerst terug naar de 70s met een grote doorbraak single natuurlijk op het Songfestival voor ABBA. Dit is Waterloo. Ik spreek je zo naar het nieuws om 7 uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
6: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
5: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom in de tweede uur van Greatest Hits. Hier op de LFA met Alex Warren en Fever Dream. Daarvoor Eurythmics, terug naar de 80's met Sweet Dreams. Komt u weer lekker veel iets voor je meegenomen. Hoor. Zo meteen de Moody Blues, de Commodores komen eraan. Summer heb ik voor je klaarstaan, Donna Summer, Queen. En nog heel veel andere grote hits die allemaal voorbij gaan komen voor 8 uur. Zo meteen de Four Tops, Don't Walk Away. En nu is Galantis samen met natuurlijk die master DJ David Guetta. Dit is Leider.

Melanie C samen met Lisa Left Eye Lopez. Lisa Left Eye Lopez zat in TLC en liet helaas het leven na een tragisch vliegtuigongeluk. Melanie C scoorde wel haar eerste solo nummer 1 hit met dit nummer Never Be The Same Again. Na natuurlijk het succes van de Spice Girls. De voortops voor Don't Walk Away. Zometeen eventjes kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Hoe ziet het eruit? Ik ga het je zo meteen vertellen. Na Somber, Homebreaker komt eraan en weer is de Moody Blues. Dit zijn de Nights in White Satin.

Somber met zijn grote hit van dit moment, Homebreaker. Daarvoor de Moody Blues en Nights in the White Sitten. Ik ben al voor achter op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, je hebt het natuurlijk vandaag al gemerkt. Het is een totaal andere dag, een totaal andere lentedag dan de afgelopen dagen. Meer buien en natuurlijk ook met hier en daar een klap onweer. Ook de komende dagen ziet het er niet echt heel vrij uit. Tot en met vrijdag blijft het behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat langzamerhand ook nog wat inleveren. Richting de vrijdag nog zo'n 18 graden op de thermometer. In het weekend dan wordt het langzamerhand weer wat droger. De zon komt er weer wat meer bij. En volgende week, zoals het nu uitziet, lijkt een hele droge week weer te kunnen gaan worden. Dit zijn de Commodores en Easy.

zoveel mogelijk hits in 2 uur doorheen stampen. Dat is Greatest Hits en daar luister je naar hier op de LVA. En tot aan 8 uur ben ik nog bij je. En degene die als eerste appt, die ga ik nog eventjes snel draaien voor het nieuws van 8 uur. Kom maar door met je favoriete hit op 0299-36-9916. Wat is je favoriete hit? Kom maar door. De eerste die bij mij binnenkomt in de appbox, die draai ik zo direct nog naar Lady Gaga. Abracadabra en nu is de Mockingbird Hill.

Iemand die ook heel goed is in Abracadabra, dat is onze eigen Kees. Je hoort hem zo meteen weer na het nieuws van 8 uur met Kees Choice. En ik zet net al eventjes diegene, dus eerste app, die ga ik nog draaien voor het nieuws van 8 uur. En dat was Dunja. Ze was lekker snel bij. Voor mij graag Smash Mouth en All Star. Heb je die voor me? Die vind ik zo briljant. Ga ik nu direct voor je instarten. Ik spreek je volgende dinsdag weer voor een nieuwe Grace Hits. Natuurlijk om 6 uur hier op de LFJ. Heel veel plezier zo meteen met Kees.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maakten dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.

0: jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

dark. My feet bleed from dancing. Yay, Big Dog. Een mooi nummertje, mooi introotje van de damesband. Eigenlijk The Last Dinner Party. Ik draai daar niet zoveel van, moet ik zeggen. Maar het is eigenlijk de twee opening. De opening was een dubbel nummer eigenlijk. Come All You Beasts en daarna Big Dog. Dat klinkt toch wel best wel lekker eigenlijk van die vijftal dames, viertal dames, ze zijn er eigenlijk. Vijftal dames uit Londen zijn ze. Ze bestaan al inmiddels een jaar. Zo'n vijf zijn al redelijk bekend zo hier en daar. Maar nog niet op mijn radar zo erg. Ze maken wat meer theatrale, bombastische en vrouwelijke sound. Nou, dat vond ik net best wel eigenlijk ook wel een beetje mannelijk-vrouwelijk eigenlijk. En dat wijkt af van veel alternatieve muziek. Met name aan de vrouwenkant, die uitkomt. The Last Dinner Party. En luisteraars, welkom bij weer twee uurtjes Case Choice op inmiddels juni. We zitten in juni. Het weer is bagger. Het was behoorlijk aan het regenen vanmiddag. Ik geloof dat de weg weer gigantisch vol stond in Nederland. Met 950 kilometer heb ik gelukkig niet zoveel last meer van. Maar triest voor degene die naar zijn werk en of andere dingen moet en weer terug uiteindelijk. Dat is een drama. Anyways, het is avond. Wellicht is het inmiddels opgelucht, opgelost zelfs. En we gaan lekkere muziekjes draaien. Wat dacht je van de nieuwe plaat van Kurt Vile? Kurt Vile eigenlijk moet ik zeggen. Philadelphia's Been Good To Me heet het album. En daar is een soort van ode dus aan de stad Philadelphia. En het nummer wat ik ga draaien, en misschien draai ik straks nog wel een nummer, is 99 BPM. Kurt Vile.

Oh, lekker een plaat van Kurt Vile eigenlijk. Ja, Vile. Zijn laatste album is recent uit. Het is heerlijk laid back, een beetje slack rock eigenlijk. En de tekst lijkt, in ieder geval in dit liedje, of dat hij het gaandeweg gemaakt heeft gewoon. Onder het tokkelen door. Het tokkelen, ik las ergens in de muziekrant, dat tokkelen van Kurt Vile, dat moet je niet onderschatten. Daar zitten best wel moeilijke constructies in voor de leken. Die moeten dit maar eens een keer gaan uitzoeken. En dan hoor ik dat graag natuurlijk. Kurt Vile, een lekker muziekje van een prachtig weer. Een nieuw album. De volgende artiest die ook een beetje, laid back, maar in ieder geval een duidelijke profiel heeft. Het is Pokey LaFarge, een Amerikaanse muzikant. Hij is van 1983, dus zo oud is hij niet. En hij staat bekend eigenlijk om zijn inspiratie voor Amerikaanse folk, blues, ragtime en country. En die combineert hij dat dan weer in zijn eigen unieke soul style eigenlijk. Hij brengt een beetje het nostalgische gevoel van Amerika ten tijde van de drooglegging. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Dat is volgens mij in de 20e jaren van de vorige eeuw. Maar de muziek die komt er wel een beetje in terug. Zal ik zo zeggen. Een beetje retro, een beetje ragtime inderdaad. Laten we eens luisteren naar Pokey LaFarge met het nummer Rent Money. Want het gaat over het huren van een huis. En hoe snel zo'n maand dan wel weer voorbij is. En dat de landlord in zijn geval, of de huurbaas, dan weer op je deur klopt. En dan moet je weer een bak geld overgeven eigenlijk. Die maand is zo om, het gaat nergens over. En die rente, die huurprijzen, maar ja, de huizenprijzen, maar ook de huurprijzen stijgen enorm. En daar word je niet vrolijk van. Rent money.

het liedje is alweer voorbij. Het gaat eigenlijk net zo snel als de maand die voorbij gaat. Het is wat, hè, als je een huurhuis hebt. En ja, wat moet je anders eigenlijk? Je moet tegenwoordig meer blij zijn als je een dak boven je hoofd hebt voor jezelf. Hè, dat je niet meer bij je ouders woont, et cetera, et cetera. Vorige week hadden wij ik in de studio hier Niels Buis. En we hebben 2 uur zeer lekker gezitten praten met elkaar over zijn nieuwe singles en zijn verwachtingen en album dat uitkomt in 9 oktober zijn albumrelease in de PX, als ik het ook goed onthouden heb. 9 of 6 oktober, volgens mij 9 oktober. Dus daar hadden we het over. En dan zoek je ook wat muziek bij elkaar. En dan had ik als eerste nummer vorige week een nummer van Willy de Vil. En dan draai je ook weer wat nummers. En Willy is eigenlijk best wel een van mijn favo's geweest. Met name het album Loop Garou. Dat ik jaren geleden echt menigmaal heb gedraaid. Toen nog op minidiscjes zelfs, dat soort dingen. Dus ik wil nog wel weer eens een plaatje draaien van dat album van Willy de Vil. Want Willy de Vil, ik weet niet of jullie die kennen, maar hij was de frontman. Daar was hij bekend mee, in ieder geval als de band Mink de Vil. Met het nummer bijvoorbeeld Spanish Troll. Dat eigenlijk wel een klassieker is. En zijn muziek die combineert blues, rock, rhythm and blues. En zelfs invloeden uit het Cajun en New Orleans muziek. Dus dat, hij is, helaas is hij niet meer. Ik geloof sinds hij is ergens in de Zero's, is dat dan, heet dat als zo mooi. Volgens mij 2006 is overleden aan een vervelende kanker inderdaad. En helaas, maar zijn muziek is er nog altijd. Dus het is altijd eventjes evident om weer eens te laten horen, zodat men ook hem weer eens hoort. Dit nummer heet White Trash Girl. Dat mocht toen nog. Tegenwoordig mag je niemand meer noemen die een kleur heeft of wat dan ook. Maar Willy gaf daar lekker niet om. Willy de Vil.

Ik dacht natuurlijk dat die plaat al ergens afgelopen was en ik denk eventjes ergens anders was. Maar nee, die zat gewoon een lekker even een stilte in. Daarna gaat hij lekker door. Willy de Vil hebben we het over inderdaad met White Trash Girl. Fantastische plaat eigenlijk. Dus Willy de Vil als promotie moet je vaker draaien, jongens. We blijven eigenlijk in Amerika bij singer-songwriters. In dit geval is het Jesse Wells. Hij is een jaartje of 14, 15 geleden begonnen met zelfgemaakte opnames van zijn muziek uit te brengen op allerlei platforms, waaronder natuurlijk ook social media en TikTok. En je kent ze allemaal wel. De streams, de muziek streamings, daar heeft hij wel een grote aanhang mee opgebouwd. Hij heeft bijvoorbeeld 2,2 miljoen volgers op Instagram. En daar gebruikt dit soort dingen gewoon om zijn muziek te delen en in contact te komen met zijn publiek. En dat is natuurlijk best wel een dingetje tegenwoordig met nieuwe bands om een beetje in de aandacht te komen. Dus dat doet hij wel goed, naar mijn idee. Zijn muziek wordt vaak omschreven als folk, rock en protestmuziek die met een stijl doet denken aan artiesten als Woody Guthrie en Bob Dylan. Hij maakt ook inderdaad, hij kijkt wat het nieuws is en maakt daar muziek van. En ja, mensen vinden dat natuurlijk fantastisch. Ik heb het dus over Jesse Wells en het nummer wat hij in dit geval in mijn radioprogramma gaat draaien of gaat zingen, of hoe noem je het eigenlijk? Heet Masks Off, dus Masks Off.

Lekker plaatje van Jesse Wells, Masks Off. Ken je wel wat vaker van dingen van draaien. Is dat een album trouwens, Masks Off? Nee, is geen album. Het is een single en heeft hij meerdere platen uitstaan. Heeft inderdaad een aantal albums uitstaan. Dus dat gaat dan via de streamingdienst natuurlijk. Kun je het overal vinden. Tipje van Case Choice. Volgende mannen eigenlijk zijn twee gasten. Ik heb ze gezien als voorprogramma van Viagra Boys in de AFAS was dat volgens mij. Man met de gitaar en man met een blote buik en een dikke buik ook nog. Die stonden daar een beetje te springen. Maar de muziek is echt wel geweldig. Kid Down Services heb ik het over. Ze zijn begonnen als grap eigenlijk. Omdat ze scheid hadden als de muziekwereld. En hun eigen ding gingen doen. En uiteindelijk toch gevraagd werden om wat meer professioneel te worden. En sindsdien gaat het eigenlijk best wel crescendo. Ik draai ze wel heel regelmatig. Ik weet dat er luisteraars zijn die dit ook wel geweldig vinden. En de nummers zijn gewoon goed. Het is weer een nieuw nummer. I Can't Die Like That van Get Down Services.

I Can't Die Like That van Get Down Services. Ook een beetje laid back, lekkere slekker rock eigenlijk. En dat doen ze goed. Ze zagen er niet uit op het podium, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik zat gelukkig op een best wel afstandje zat ik het te bekijken. En daarna kwam Viagra Boys. Die had ik nog niet eerder gezien, eerlijk gezegd. En nu in de afwas dan. En dat eigenlijk viel mij dat tegen. Ik vond Get Down Services toch leuker, eerlijk gezegd. Dat was best wel jammer eigenlijk. Was wel, ik zag er naar uit, maar ik was een beetje teleurgesteld. Anyways, de band Weezer, misschien ken je die nog, maken de laatste tijd niet echt veel dingen meer. Ze zijn natuurlijk bekend om heel veel plaatjes die we in het verleden ook wel gedraaid hebben. Met name ook de albums die altijd een kleur hebben. De Green Album, de Blue Album, Black Album hebben ze ook nog, White Album hebben ze inderdaad. Maar ik draai iets van de Red Album. En dat nummer, ik kwam dat toevallig tegen van de week ergens. Toevallig. Ik was aan het luisteren gewoon. En het nummer heet Automatic van Weezer.

Automatic, Automatic van Weezer. Een beetje een top-tempo plaatje. We gaan een beetje, ja, we gaan met tempo erin gooien. Eerst de nummers waren allemaal wel lekker laid-back allemaal. En dan, ja, je kent mij. Maar oké. Okay. De nieuwe album van All Them Witches is uit sinds afgelopen vrijdag. Ik heb hem in bestel. Ik heb hem nog niet binnen op vinyl. Maar de nieuwe single is natuurlijk alweer verschenen. Omdat de vierde Hold Up Say What is het vraagteken wat ze daarop stellen. En ik ben zeer genegen om dit plaatje te draaien voor jullie als primeurtje op de LOVA. Hold Up Say What van All Them Witches.

Yeah, de laatste single van Olden Witches. En het album is uit. Dus ik koop hem. Het album heet House of Mirrors. Afgelopen woensdag was ik in Paradiso. En daar trad op 16 Horsepower. Voor degene die die band niet kent. Ze zijn ongeveer 21 jaar geleden uit elkaar gegaan. Ze hadden toen iets van 13 jaar gespeeld en een aantal albums gemaakt. Met name de leadman David Eugene Edwards is wel verder gegaan met solo ook onder zijn eigen naam en onder de band Wolvenhand. Maar nu eigenlijk kwamen ze weer samen in de Paradiso. Uitverkochte huis. Ze hadden denk ik wel 3 dagen kunnen uitverkopen. Dat is dat paste blijkbaar niet. Maar het was weer geweldig. Het was weer een herkenbare, onherspellende brouwsel van alternatieve country folk uit de Appalachen. Weet je waar Edwards vandaan komt? Gejaagde gospel en alternatieve rock. Gothic country noemen ze het eigenlijk. Met de karakteristieke zang ook van David Eugene Edwards. Vol godsvrees. En hij haalt de hoogste snaren. Haalt hij niet meer. Of de sneer eigenlijk in zijn stem. Maar hij is wel lekker duister. Het was een geweldige optreden, moet ik eerlijk zeggen. En dan ga je toch wel weer de bekende nummers draaien. Of niet eens bekende nummers. Ik ga de albums draaien. Ik ben geen nummerdraaier, maar een albumdraaier. En daar kom je toen weer van allerlei mooie dingen tegen. Bijvoorbeeld deze van het album Secret South 16 Horsepower. Met het nummer Clogger.

Yeah, 16 horsepower. Ook een tipje weer van Case Choice inderdaad. Om dat weer eens op te pikken. Er zitten gewoon lekkere platen bij. Een beetje alternatief, maar toch uiteindelijk weer country. Dat inmiddels alweer super populair is. Alle kanten, alle klanten langs. Kijk maar naar de Love. Lieveling geloof ik deze week is Paul Bond bijvoorbeeld. Gaat door met ook een icoon in de noise rock, in de alternatieve rock. John Spencer. Hij is niet meer met zijn Blues Explosion, helaas. Heb ik al vaak wat dingen over gezet, maar hij is natuurlijk niet te stuiten. Soms gaat hij met de ene band mee, in de andere neemt hij weer wat andere mee. Heeft nu ook weer wat andere vrienden gevonden die met hem meespelen. En hij staat natuurlijk altijd frontaal op het podium. En hij maakt de show, John Spencer. Hij brengt ook weer wat singles uit. En daar ga ik natuurlijk graag wat voor draaien. In dit geval is het Orange Slice Blues.

I got a worried mind. I got a broken soul.

Yeah, Dylan Spencer met zijn Orange Slice Blues. En, hij komt trouwens in Nederland, in Utrecht in DB's. Hij treedt ook op in Patronaat, ergens niet zo ver weg. Ik heb er kaartjes van. Dat moet ik even opzoeken, maar dat komt dan allemaal nog wel. Heb je trouwens verzoekjes of andere opmerkingen, dan kun je het altijd via de WhatsApp met de Love Studio delen. En dan zie ik het, nou, als het goed is gelijk, denk ik. Dat is met een nummer. 0299369916. Dus 369916. Dus verzoekjes, opmerkingen, alleen doodsbedreigingen, dat soort dingen, daar doe ik niet aan. Laatste nummer van dit uur wordt het nummer van Fools. Lang niks van gehoord, maar wellicht komen ze dit jaar, hebben ze gezegd, met nieuw muziek. Fools van het album What Went Down, een grote breakthrough, het nummer Snake Oil.

0: Dank voor het luisteren. En we gaan zo door naar het tweede uur. Is het journaal en reclame.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
6: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
5: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

geval Ben Queller. Dat is een Amerikaan die sinds de jaren 90 al lekker een solo plaat maakt. Nadat hij zijn eerste band, een Texas band, is uiteengevallen, bracht hij meerdere albums uit. En het is een beetje indie rock, power pop, folk rock en garage rock. Ben Queller, welkom terug bij tweede uur Case Choice. De eerste uur lekker gedraaid, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit weer helemaal in mijn eentje in de studio hier. Dus ik moet mezelf maar een beetje vermaken. Het is wat het is, omdat we toen een lekkere playlist hebben om mee te spelen. Volgende nummer is van The Strokes. The Strokes komen met een nieuw album, volgens mij eind van deze maand. Dat heet, denk ik, Falling Out of Love. Is dat goed? Nee, dat is het nummer van het nummer. Ik zal even kijken wat het album gaat zijn dan. Ik heb het geweten. Oh, Reality Awaits. En later dit jaar, of was dat begin vorig jaar? Voor, weet ik niet eens. Volgens mij later dit jaar komen ze ook in de Ziggo met als voorprogramma. Ja, prachtig natuurlijk. De Fat White Family en Alex Cameron. Prachtig adviesje. Maar al die jezus duur, moet ik het eerlijk zeggen. Dus ik heb een kaartje lopen skippen dit jaar. Ik ga wel een nummertje draaien van de Strokes. En ik vertel daarna wel wat ik ervan vind.

Falling Out of Love van The Strokes. En dat zal ongetwijfeld op het nieuwe album opkomen. Wat vind ik ervan? Ik zat er van de week te luisteren. Ik denk, is dit nou The Strokes? Is dit hier nou de energie in, de kick in, de echte beats in van The Strokes? En hoor ik nou een autotune van de zanger? Dat elektronische... Dat gepolijste. Dat je ook wel eens bij van die Nederlandse die rappers hoort, zeg maar, dat hip-hop-achtige. Sommige van die zangeresjes die dan de autotune gebruiken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het strooks onwaardig, eerlijk gezegd. Ik vind het geen lekker nummer. En met name door die zang vind ik het eigenlijk een beetje teleurstellend. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt niet dat er op het album dat soort nummers nog meer zullen komen. Want dan laat ik hem rustig links liggen bij deze. Mijn review in ieder geval over dit nummertje van The Strokes. Right. Ik ga een beetje draaien uit Denemarken. We draaien niet zo vaak iets uit Denemarken. En de band ken ik wel, maar dan is dat ook alweer een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. Of we is weer ik. Ice Age, de beetje achtig punk rock bandje. Maar ze doen ook wel wat rustiger aan, eerlijk gezegd. Ze hebben wat meer internationale kenning inmiddels gekregen. Ze hebben meerdere albums, toeren ook door de wereld. En een nieuw album is uit. For Love of Grace and the Hereafter. Dus dat is een mooie titel ook. Ik ga daar een nummertje Amber voor draaien.

Yeah, call you like an ember. In een ember, dat heb ik even opgezocht, heet gloeiende as. Dus dat wordt dan gegooid blijkbaar. Ik vind het een lekker klinkend plaatje met een soort van oorwurm. En dat is, daar ben ik blij om. Dat ga ik vaker draaien, dit nummertje, denk ik. Ach ja, zo kom je wel eens op. Ik ga naar wat meer Spaans-achtige dingen. José Junior is een Britse Hispaanse singer-songwriter van Anglo-Latino afkomst. Hey. Maar hij is geboren in Amerika. Oké, uit Spaanse vader en een Colombiaanse moeder. Alright. Dus er zit een behoorlijke mix in. Hij groeit op in Londen en verhuisde later naar New York om zijn vaardigheden als songwriter verder te ontwikkelen. Zijn muziek is een mix van psychedelische rock, indie rock, Latin pop. En hij is geïnspireerd door bands zoals de Brian Johnston Massacre. Ja, die ken je eigenlijk wel een klein beetje horen. Eigenlijk wel leuk. Hij heeft samengewerkt met heel veel verschillende bands. Onder andere Bad Breeding, Post Lewis, Never Heard Of, Bombay Bicycle Club. Dat is wel een bekende natuurlijk. Maar hij richt zich op dit moment volop op zijn solo carrière. Zijn debuutalbum is uit Spanish Leather. En het is een project dat 4 jaar in beslag nam. Waar hij de persoonlijke ervaringen zoals heartbreak en werkeloosheid in verwerkte. Ik ken iemand die daar ook een album zou over kunnen maken. José Junior met het nummer Projections.

Dat was Junior. Ik vind het een prachtige plaat. Projections. En dat, het album Spanish Leather, dat ga ik eens eventjes goed bestuderen. De volgende artiest die ik op de stapel heb liggen hier, een hele stapel met artiesten liggen hier natuurlijk, is Destroyer. En Destroyer die een Canadese indie band. Die bestaat al ruim 30 jaar. Komen uit Vancouver. En ze begonnen als een soort van solowerk van Dan Bejar. Die ook lid is van de band, de nieuwe Pornographers. Daar heb ik volgens mij ook wel eens wat van gedraaid. De muziekstijl van Destroyer wordt vaak omschreven als indie rock met invloeden variërend van glam en yacht rock tot meer experimenteel en alternatief rock. Het tekst is aan bekend van literair karakter en een persoonlijke, soms cynische stijl. Ik heb dit nummertje al wat vaker gedraaid, maar ik ben eigenlijk wel een beetje fan van. Het is het nummer heet Hey Snow White. En dan weet je wel waar het over gaat doe ik. En het duurt ook lekker lang. Een minuutje of bijna 8 minuten. Destroyer. Ga er even rustig voor zitten. Zet hem lekker hard. En geniet ervan.

Hey Snow White, daar ben ik weer, van Destroyer. Lekker lang nummertje, heb ik even pauze soort van, weet je, ken je dat? Ja, dat is ook wel lekker eigenlijk. En het volgende nummer is eigenlijk ook weer een lang nummertje. Wat kan ik daarover zeggen eigenlijk? Ja, niet eens, ik heb er eigenlijk niks van gezocht. Het is Yola Tango. Yola Tango voor de echte muziekliefhebbers is, ja, het is indie rock eigenlijk. En vaak ook met een beetje noise gitaar. Daar, maar goede melodieën. En ze hebben ook een lekker nummer. Dat heet Sinatra Drive Breakdown van het album This Stupid World. Dat album is van 23. Ja, dat is eigenlijk al toen was de world ook al stupid inderdaad. Nevermind, Sinatra Drive Breakdown, Yola Tango.

Sinatra, Drive Breakdown. Jeetje, mijn stem is bijna weg, zeg. Zo lang heb ik al niks gezegd. Oh, lekker eigenlijk. Yola Tango. Wat een lekkere plaat eigenlijk. The Stupid World heet dat. En het is een album van 2023. En die moeten we als tipje, maar ook wel meer eens wat vaker gaan beluisteren. De volgende artiest. Ik kom uit Engeland. Devon. En hij heet Charlie Noorderweer. Noorderweer. Je zou zeggen dat het iets van Nederlands is. Noorderweer. Maar ik kan daar voorlopig even niks op vinden. Hij, hij maakt een opkomende carrière als volkszanger en singer-songwriter. En hij groeit uit tot een opvallende naam in de indie folk scene. Met een reputatie voor een meeslepende songwriting en een dynamische podiumpresentatie. Nou, er zijn er wel meer die dat hebben, maar dat willen we nog wel eens een keer meemaken. Zijn muziek wordt omschreven als introspectief. En werelds, ondanks zijn relatief jonge leeftijd. Charlie Noorderweer met Armageddon Blues.

0: Ja, lekker bluesig plaatje van Charlie Nordeweer. Armageddon Blues heet dat. Het is een lekkere nieuwe artiest die ik misschien wel vaker ga draaien, inderdaad. We gaan wel iets draaien waar ik een hele tijd geleden al... ik heb daar een cd van, heel gezegd, al heel lang. Maar dan, ik heb wel zien optreden in Paradiso. En daarna eigenlijk al helemaal niks meer met hem gehad, eigenlijk. Misschien kwam het omdat hij stond bij de Merck in het halletje bij Paradiso na het optreden. En hij kwam mij nogal een beetje arrogant over. Dus misschien is dat het geweest, weet ik niet. Maar het is Ryan Bingham, een Amerikaans singer-songwriter, gitarist, acteur zelfs eigenlijk. En hij speelt Amerikaan, country, blues, rock, roots, muziek. En zijn nieuwste album is nog niet zo lang geleden uit, in 15 mei. They Call Us The Lucky Ones. Is na zijn eerste album weer sinds 7 jaar. Misschien heb ik al helemaal niks gemist. En hij doet dat in samenwerking met The Texas Gentleman. Nou, laten we maar eens gaan luisteren. Mr. Bingham, Let The Big Dog Eat.
1: Yeah,

Dat was ja, natuurlijk Alabama Shakes met fantastische zangeres Brittany Howard. Dat moet ik even goed zeggen. Ja, Brittany Howard natuurlijk. Met het nummer Always Alright. En dat was een live nummer van KCRW. En daarvoor had je Gia 20 samen met Charlie Musselwhite. We zitten op het, ik heb nog maar 2 minuutjes, man. Dan gaan we niet meer redden natuurlijk. Ik heb al een lustig plaatje. Ik heb nog wat korts eigenlijk. Geen idee eerlijk gezegd of ik nog wat korts heb. Nee, ik heb eigenlijk, ik zit gewoon een lonesome, ride lonesome erin. Want ik krijg net een appje van iemand die met de auto onderweg was. En heerlijk heeft zitten luisteren naar Case Choice. Dus het nummertje Ride Lonesome was iets wel van toepassing. Ik dank iedereen voor het luisteren. En volgende week ben ik er zeker weer.

0: Jens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 15 juni organiseert Stichting Huis aan het Water voor de tweede keer de Amuse-tour aan het water. Tijdens de culinaire fietstocht van 33 kilometer langs bijzondere locaties in Waterland worden deelnemers verwend met hapjes, drankjes en live muziek. Starten kan vanuit Volendam, Marken of Monnikendam. Deelname kost €49,95 per persoon. Aanmelden via acties.tegenkanker.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Op 26 mei, rond 5:30, raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een scooter op de Zeevangzeedijk in Edam. De scooterbestuurder reed door zonder te stoppen. Het voertuig had vermoedelijk een maaltijdbezorgbox. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en mensen met beeldmateriaal worden verzocht contact op te nemen via 0800 60 70. Gemeente Edam-Volendam geeft meer uit aan jeugdzorg dan vergelijkbare gemeenten, blijkt uit onderzoek van bureau Cebion. De totale uitgaven in het sociaal domein stegen sinds 2022 met een derde. Het onderzoek werd uitgevoerd na aanhoudende budgetoverschrijdingen. Afgelopen donderdag presenteerde Cebion de bevindingen aan de lokale politiek. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishing-mails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heerhugowaard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft dit jaar €7.680 opgeleverd. Voor organisatoren Thea Molenaar Brinkemper en Marjolein Veerman Brinkemper was het tevens een bijzondere editie. Na meer dan 30 jaar dragen zij de organisatie over aan anderen. De opbrengst stelt het Longfonds in staat onderzoek te blijven doen naar longziekten. Bibliotheek Waterland doet zaterdag 6 juni mee aan de landelijke Boekstartdag. In Bibliotheek Monnikendam worden om 11:30 en 11:30 gratis sessies Muziek op Schoot georganiseerd voor de jongste bezoekers. Ouders die een kind van 0 tot 2 jaar lid maken, ontvangen een boekstartkoffertje. Van 6 tot en met 30 juni maken deelnemers kans op een boek via Gouden Wikkels. Aanmelden via bibliotheekwaterland.nl. Gisterochtend rond 10 uur botsten twee personenauto's op de dijk bij Schardam. Een van de voertuigen gleed na de botsing gedeeltelijk van de dijk af. Een inzittende is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De dijk was vanwege het ongeluk enige tijd beperkt toegankelijk.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond rond 7:15 raakte een 54-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Butenweg in Elslo. Een personenauto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel, brandweer en het mobiel medisch team verleenden ter plaatse hulp. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis vervoerd. Van rijden onder invloed was geen sprake. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Edam-Volendam vergunningen afgegeven voor 72 flexwoningen. Sociaal-cultureel centrum De Bolder in Monnikendam organiseert van 10 tot en met 13 augustus de jaarlijkse MOVAC voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Onder het thema Ridders en Prinsessen bouwen maximaal 80 kinderen hutten en doen zij mee aan sport- en spelactiviteiten. Deelname kost €50. De organisatie is nog op zoek naar sponsors voor het evenement. Aanmelden kan uitsluitend via debolder.com.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook vandaag staan we voor je klaar.
3: We vinden het fijn dat je luistert.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten.